0: Jij mijn zuster, wat is er zo'n van voldoen? Of zijn we de desk gekomen? Maar nou, jawel, wat voor zuster in de hoekse. Hallo, ben ik daar aan?
1: Ja, hallo.
0: Dan haal ik heel roer aan.
1: Ja, die hoor ik dan.
0: Maar dan ben je alleen Leverkoven.
1: Ja, ja, maar wil je zeggen zo?
0: Ja, de shot, ja, wel, Leverkoven, dat heb ik goed.
1: Nee, nee, want het is wel zo voor. Jouw tient, jouw bent toch, je hebt toch gehaald.
0: Ja,
1: dat is wel goed.
0: Merkeletta, ja, absoluut.
1: Wat gaan we zeggen? We kunnen. Ja, we willen als een bouwen. Maar daar, we leiden, we gaan dan al. Als we niet houden, dan hier.